De beinen zijn soms geen daar, de ogen zijn soms zeeën daar. Nur de moed, had meer als een grond. Baby, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss me bitter nog eenmaal.